0: van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiessens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingene. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oostwest.
1: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9-9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiessens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenterade voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingenen. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
4: De nacht van Oost-West.

0: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken, die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag, 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: voorbeelden, onder meer in de geschiedenis van 24 augustus. In 2020 is filmregisseur Rob de Hert overleden. Hij was een van de pioniers van de moderne Vlaamse cinema. Hij regisseerde onder meer De Witte van Zichem van Ernest Klaas, Lijmen het Been van Willem Elschot, Zware Jongens met Gaston en Leo en Blueberry Hill met Michael Pas in de klas van het vijfde metaal en hun sadistische schoolsecretaris. Een jongere film gebaseerd op de eigen schooltijd van Rob de Hert in het VTI. De Hert kreeg ook wel kritiek te slikken. De sociaal-kritische kortfilm Dood van een Sandwichman uit 1971 over de dood van wereldkampioen wielrennen Jean-Pie Monseret in datzelfde jaar stuitte op veel tegenwind en zelfs een boycott van de toenmalige BRT. In die kortfilm stelde Rob de Hert de commercialisering van de wielersport aan de kaak. In 2021 is Charlie Watts overleden, drummer van de Rolling Stones, dag op dag 5 jaar geleden. Hij stond bekend als een rustig en evenwichtig persoon en was mild in drank en drugs, in tegenstelling tot zijn collega's van de groep, op uitzondering van een korte periode in de jaren 80. Charlie Watts werd 80. In 2021 is de gewezen voetballer Wilfried van Moer overleden aan een hersenbloeding, vandaag 5 jaar geleden. Zijn naam blijft vooral verbonden aan Standaard Luik. De middenvelder won 3 keer de gouden schoen. In 2019 wordt de nationale hockeyploeg de Red Lions voor het eerst Europees kampioen. Wereldkampioen werden ze al een jaar eerder in 2018. Ze wonnen de finale van het EK overtuigend van Spanje met 5-0. De eerste goal kwam er na 10 minuten. 8 minuten later en met een 3-0 voorsprong was de finale gespeeld. In de resterende 42 minuten maakten de Lions en hun supporters er een hockeyfeest van. Doelman Van Asch, bijgenaamd The Wall, werd de beste doelman van het toernooi. In de finale wedstrijd alleen al stopte hij maar liefst 6 strafcorners. Bij Apple wordt geschiedenis geschreven op 24 augustus 2011, want dan verlaat Steve Jobs om gezondheidsredenen het bedrijf, dag op dag 15 jaar geleden. Ruim een maand later stierf hij aan kanker. Een explosie van de Vesuvius verwoest Pompeii vandaag in het jaar 79 na Christus. De Romeinse stad in de Italiaanse provincie Napels werd bedekt met een laag gloeiende vulkaanas van 4 meter dik. Lichamen werden gebakken en versteend. Door de vulkaanuitbarsting is Pompeii een van de best bewaarde Romeinse steden. Het is werelderfgoed. Planeet Pluto is vanaf vandaag in 2006 niet langer meer de 9e planeet in ons zonnestelsel. Vandaag dus 20 jaar geleden. Dat kwam omdat de definitie van het begrip planeet werd aangepast. Pluto is nu een dwergplaneet. Passagiers van de vlucht van Toronto naar Lissabon, vandaag precies 25 jaar geleden, in 2001, zullen hun vlucht niet vlug vergeten. Boven de Atlantische Oceaan raakte het vliegtuig zonder kerosine wegens een lek. De piloten slaagden erin om maar liefst 300 kilometer ver te zweven en uiteindelijk nog aan een te hoge snelheid een noodlanding te maken op de Azoren. Goed nieuws, iedereen overleefde de crash. 25 augustus is in de geschiedenis de sterfdag van vele bekenden. Zo was het in 2012 de sterfdag van de eerste mens op de maan, Neil Armstrong. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiessens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingenen. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
2: De wakkere wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas.

0: vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken, die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag, 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In een hougaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hougaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingenen. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Ansegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer dan, we krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag, 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel

0: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In een hangaar van een schrijnwerkerij in de Bosweg in Meulebeke is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een grote zekeringskast en sloeg over naar de isolatie van het dak. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het vele hout in de hangaar. Er vielen geen gewonden. Na maanden van debat en druk bij gewone gemeenteraden in Tielt blijven volgens een groep ouders, begeleiders, vrijwilligers en betrokken inwoners nog te veel vragen over de toekomst van de buitenschoolse opvang in Tielt. Dus stuurden Grietje van Houwaard en Tine Spiesens een document met maar liefst 100 vragen naar alle Tieltse gemeenteraadsleden. De bundel draagt als boventitel Iedereen vraagt, wie antwoordt en is opgedeeld in 10 verschillende thema's. De vragen die we konden beantwoorden hebben we in het verleden al beantwoord, zo reageert schepen Marie de Kloet. Op de gemeenteraden voor het zomerreces verdedigden ze het nieuwe systeem met hand en tand. De andere vragen zullen ze gaandeweg beantwoorden in de loop van de tijd. De brandweer van Zone Midwest is uitgerukt naar een landbouwbedrijf in de Kasteeldreef in Wingene. De landbouwers hadden er een opvallende oranje nevel zien opstijgen uit een hoop ingekuilde maïs. Het bleek uiteindelijk om gevaarlijk kuilgas te gaan. Enkele dagen eerder was gehakselde maïs in een kuil opgeslagen en onder folie afgedekt om als veevoer te bewaren. Door het biologische inkuilingsproces kunnen daarbij onder meer koolstofdioxide en nitreuze gassen ontstaan. Vanaf maandag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Ansegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

0: De zonnigste muziek. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Radio Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
1: Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
0: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
0: Oost-Westland.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan, we krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag, 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
0: Radio Oost-West. Van Aalter
4: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerd

0: www.slagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

gebeurde onder meer in de geschiedenis van 24 augustus. In 2020 is filmregisseur Rob de Hert overleden. Hij was een van de pioniers van de moderne Vlaamse cinema. Hij regisseerde onder meer De Witte van Zichem van Ernest Klaas, Lijmen het Been van Willem Elschot, Zware Jongens met Gaston en Leo en Blueberry Hill met Michael Pas in de klas van het vijfde metaal en hun sadistische schoolsecretaris. Een jongerenfilm gebaseerd op de eigen schooltijd van Rob de Hert in het VTI. De Hert kreeg ook wel kritiek te slikken. De sociaal-kritische kortfilm Dood van een Sandwichman uit 1971 over de dood van wereldkampioen wielrennen Jean-Pi Monseret in datzelfde jaar stuitte op veel tegenwind en zelfs een boycott van de toenmalige BRT. In die kortfilm stelde Rob de Hert de commercialisering van de wielersport aan de kaak. In 2021 is Charlie Watts overleden, drummer van de Rolling Stones, dag op dag 5 jaar geleden. Hij stond bekend als een rustig en evenwichtig persoon en was mild in drank en drugs, in tegenstelling tot zijn collega's van de groep, op uitzondering van een korte periode in de jaren 80. Charlie Watts werd 80. In 2021 is de gewezen voetballer Wilfried van Moer overleden aan een hersenbloeding, vandaag 5 jaar geleden. Zijn naam blijft vooral verbonden aan Standaard Luik. De middenvelder won 3 keer de gouden schoen. In 2019 wordt de nationale hockeyploeg de Red Lions voor het eerst Europees kampioen. Wereldkampioen werden ze al een jaar eerder in 2018. Ze wonnen de finale van het EK overtuigend van Spanje met 5-0. De eerste goal kwam er na 10 minuten. 8 minuten later en met een 3-0 voorsprong was de finale gespeeld. In de resterende 42 minuten maakten de Lions en hun supporters er een hockeyfeest van. Doelman Van Asch, bijgenaamd The Wall, werd de beste doelman van het toernooi. In de finale wedstrijd alleen al stopte hij maar liefst 6 strafcorners. Bij Apple wordt geschiedenis geschreven op 24 augustus 2011, want dan verlaat Steve Jobs om gezondheidsredenen het bedrijf, dag op dag 15 jaar geleden. Ruim een maand later stierf hij aan kanker. Een explosie van de Vesuvius verwoest Pompeji vandaag in het jaar 79 na Christus. De Romeinse stad in de Italiaanse provincie Napels werd bedekt met een laag gloeiende vulkaanas van 4 meter dik. Lichamen werden gebakken en versteend. Door de vulkaanuitbarsting is Pompeji een van de best bewaarde Romeinse steden. Het is werelderfgoed. Planeet Pluto is vanaf vandaag in 2006 niet langer meer de 9e planeet in ons zonnestelsel, vandaag dus 20 jaar geleden. Dat kwam omdat de definitie van het begrip planeet werd aangepast. Pluto is nu een dwergplaneet. Passagiers van de vlucht van Toronto naar Lissabon, vandaag precies 25 jaar geleden in 2001, zullen hun vlucht niet vlug vergeten. Boven de Atlantische Oceaan raakte het vliegtuig zonder kerosine wegens een lek. De piloten slaagden erin om maar liefst 300 kilometer ver te zweven en uiteindelijk nog aan een te hoge snelheid een noodlanding te maken op de Azoren. Goed nieuws, iedereen overleefde de crash. 25 augustus is in de geschiedenis de sterfdag van vele bekenden. Zo was het in 2012 de sterfdag van de eerste mens op de maan, Neil Armstrong. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine. Oost-Westland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Zomerse muziek?
3: Gewoon gezellig.
2: Verfrissend lekker.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oostwest.
2: In de Hogeveen is er opnieuw rookhinder na de zware natuurbrand daar. Dat komt door de zeer zwakke wind die er staat, waardoor de rook niet echt weggaat. De autoriteiten waarschuwen bewoners om ramen en deuren dan maar dicht te houden. Ook buiten sporten wordt sterk afgeraden. Het rampgebied blijft voorlopig ook dicht. In Odessa, in het oosten van Oekraïne, is een trein met 600 mensen geraakt door een Russische drone, melden de autoriteiten. Er vielen geen gewonden. Alle inzittenden werden geëvacueerd met bussen. Tijdens die evacuatie voerde Rusland trouwens nog een tweede aanval uit. In Frankrijk heeft Raphaël Glucksmann zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2027... Dat heeft de sociaal-democratisch Europees parlementslid zelf bekendgemaakt op de Franse zender TFA. De regeringspartij in Kazachstan heeft zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. De politiek in het Centraal-Aziatische land wordt nog wel steeds gedomineerd door president Kassym-Jomart Tokayev, ondanks beloftes over liberalisering. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK Hockey. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en eindigen zo als vierde en laatste in de groep. De Lions begonnen nogthans goed aan de wedstrijd en wisten al snel te scoren. Maar in het vierde en laatste kwart maakten de Spanjaarden toch gelijk. Duitsland en Spanje stoten trouwens wel door. De weersverwachting, vandaag schijnt de zon volop, maxima 22 tot 23 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal een buitje, de temperatuur stijgt wel langzaam. Donderdag zitten we rond 26 graden.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag start de renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzeghem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het weer dan, we krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag, 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
1: Radio Oost-West, ik luister regionaal.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag start de renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan, we krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag, 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. Vannacht raakte iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is niet duidelijk wat de reden voor de schietpartij was. Mogelijk een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder voor. Benzine 95, 3 cent per liter erbij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro. De hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98, 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar 2, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Broens. Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro, maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor middelbare scholen onhaalbaar. Minister Demir gaat de maximumprijs volgend jaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen, maar volgens journalisten zit er meer achter. Want met je smartphone heb je natuurlijk een appje en zit je op de server van Lidl. Ze kunnen daar exact je koopgedrag zien. Wat koop je, hoeveel en wanneer? Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan het al. Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet neutraal meer is, door deelname van Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag zonnig 23 graden. Morgen start met zon. Na de middag regent, wordt 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter tot mogelijk 27 graden, met regelmatig kans op een onweersbui.
2: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
2: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op de

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio
1: Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzeghem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het weer tot slot deze namiddag. Zonnig en aangename 23 graden. Morgen starten we opnieuw met flink wat zon. Na de middag stijgt de kans op regen. 23 graden. Woensdag en donderdag met 6 tot 28 graden een pak warmer. Al moeten we regelmatig de kans op een plensbui erbij nemen.
6: Regionale informatie.
7: En de mooiste muziek.

0: 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: gebeurde onder meer in de geschiedenis van 24 augustus. In 2020 is filmregisseur Rob de Hert overleden. Hij was een van de pioniers van de moderne Vlaamse cinema. Hij regisseerde onder meer De Witte van Zichem van Ernest Klaas, Lijmen het Been van Willem Elschot, Zware Jongens met Gaston en Leo en Blueberry Hill met Michael Pas in de klas van het vijfde metaal en hun sadistische schoolsecretaris. Een jongerenfilm gebaseerd op de eigen schooltijd van Rob de Hert in het VTI. De Hert kreeg ook wel kritiek te slikken. De sociaal-kritische kortfilm Dood van een Sandwichman uit 1971 over de dood van wereldkampioen wielrennen Jean-Pierre Monseret in datzelfde jaar stuitte op veel tegenwind en zelfs een boycott van de toenmalige BRT. In die kortfilm stelde Rob de Hert de commercialisering van de wielersport aan de kaak. In 2021 is Charlie Watts overleden, drummer van de Rolling Stones, dag op dag 5 jaar geleden. Hij stond bekend als een rustig en evenwichtig persoon en was mild in drank en drugs, in tegenstelling tot zijn collega's van de groep, op uitzondering van een korte periode in de jaren 80. Charlie Watts werd 80. In 2021 is de gewezen voetballer Wilfried van Moer overleden aan een hersenbloeding, vandaag 5 jaar geleden. Zijn naam blijft vooral verbonden aan Standaard Luik. De middenvelder won 3 keer de gouden schoen. In 2019 wordt de nationale hockeyploeg de Red Lions voor het eerst Europees kampioen. Wereldkampioen werden ze al een jaar eerder in 2018. Ze wonnen de finale van het EK overtuigend van Spanje met 5-0. De eerste goal kwam er na 10 minuten. 8 minuten later en met een 3-0 voorsprong was de finale gespeeld. In de resterende 42 minuten maakten de Lions en hun supporters er een hockeyfeest van. Doelman Van Asch, bijgenaamd The Wall, werd de beste doelman van het toernooi. In de finale wedstrijd alleen al stopte hij maar liefst 6 strafcorners. Bij Apple wordt geschiedenis geschreven op 24 augustus 2011, want dan verlaat Steve Jobs om gezondheidsredenen het bedrijf, dag op dag 15 jaar geleden. Ruim een maand later stierf hij aan kanker. Een explosie van de Vesuvius verwoest Pompeji vandaag in het jaar 79 na Christus. De Romeinse stad in de Italiaanse provincie Napels werd bedekt met een laag gloeiende vulkaanas van 4 meter dik. Lichamen werden gebakken en versteend. Door de vulkaanuitbarsting is Pompeji een van de best bewaarde Romeinse steden. Het is werelderfgoed. Planeet Pluto is vanaf vandaag in 2006 niet langer meer de 9e planeet in ons zonnestelsel. Vandaag dus 20 jaar geleden. Dat kwam omdat de definitie van het begrip planeet werd aangepast. Pluto is nu een dwergplaneet. Passagiers van de vlucht van Toronto naar Lissabon, vandaag precies 25 jaar geleden, in 2001, zullen hun vlucht niet vlug vergeten. Boven de Atlantische Oceaan raakte het vliegtuig zonder kerosine wegens een lek. De piloten slaagden erin om maar liefst 300 kilometer ver te zweven en uiteindelijk nog aan een te hoge snelheid een noodlanding te maken op de Azoren. Goed nieuws, iedereen overleefde de crash. 25 augustus is in de geschiedenis de sterfdag van vele bekenden. Zo was het in 2012 de sterfdag van de eerste mens op de maan, Neil Armstrong. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou.

0: Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Er komt een nieuwe staatsbon en die krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid, waar je na een aantal jaar dan een rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar 1,93%. Ter vergelijking, de uitzonderlijk populaire staatsbon in 2093 had een netto rendement van 2,81%. Vanaf woensdag kan je intekenen. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van de brandweerman Olivier Francotte. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis, trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. In een toch wel schrikbarende video op de Iraanse staatstelevisie wordt Barron Trump bedreigd, de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe die beveiligd wordt. Het is niet duidelijk wie daarachter zit. Radio Vanmiddag zonnig, 23 graden. Morgen start met zon, na de middag regen. Het wordt dan ook 23 graden, woensdag en donderdag zachter. 26 tot 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een plaatselijke bui.
3: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
2: Gewoon.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag start de renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het weer deze namiddag overal zonnig en droog bij een aangename 23 graden. Morgen starten we de dag opnieuw flink met wat zon. Na de middag trekt de regenzone over bij 23 graden. Woensdag en donderdag beloven een pak zachter en zomerser te worden met temperaturen rond 27 graden. Al stijgt regelmatig de kans op een lokale bui.
6: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
7: is dit Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Goedemiddag.

gebeurde onder meer in de geschiedenis van 24 augustus. In 2020 is filmregisseur Rob de Hert overleden. Hij was een van de pioniers van de moderne Vlaamse cinema. Hij regisseerde onder meer De Witte van Zichem van Ernest Klaas, Lijmen het Been van Willem Elschot, Zware Jongens met Gaston en Leo en Blueberry Hill met Michael Pas in de klas van het vijfde metaal en hun sadistische schoolsecretaris. Een jongerenfilm gebaseerd op de eigen schooltijd van Rob de Hert in het VTI. De Hert kreeg ook wel kritiek te slikken. De sociaal-kritische kortfilm Dood van een Sandwichman uit 1971 over de dood van wereldkampioen wielrennen Jean-Pierre Monseret in datzelfde jaar stuitte op veel tegenwind en zelfs een boycott van de toenmalige BRT. In die kortfilm stelde Rob de Hert de commercialisering van de wielersport aan de kaak. In 2021 is Charlie Watts overleden, drummer van de Rolling Stones, dag op dag 5 jaar geleden. Hij stond bekend als een rustig en evenwichtig persoon en was mild in drank en drugs, in tegenstelling tot zijn collega's van de groep, op uitzondering van een korte periode in de jaren 80. Charlie Watts werd 80. In 2021 is de gewezen voetballer Wilfried van Moer overleden aan een hersenbloeding, vandaag 5 jaar geleden. Zijn naam blijft vooral verbonden aan Standaard Luik. De middenvelder won 3 keer de gouden schoen. In 2019 wordt de nationale hockeyploeg de Red Lions voor het eerst Europees kampioen. Wereldkampioen werden ze al een jaar eerder in 2018. Ze wonnen de finale van het EK overtuigend van Spanje met 5-0. De eerste goal kwam er na 10 minuten. 8 minuten later en met een 3-0 voorsprong was de finale gespeeld. In de resterende 42 minuten maakten de Lions en hun supporters er een hockeyfeest van. Doelman Van Asch, bijgenaamd The Wall, werd de beste doelman van het toernooi. In de finale wedstrijd alleen al stopte hij maar liefst 6 strafcorners. Bij Apple wordt geschiedenis geschreven op 24 augustus 2011, want dan verlaat Steve Jobs om gezondheidsredenen het bedrijf, dag op dag 15 jaar geleden. Ruim een maand later stierf hij aan kanker. Een explosie van de Vesuvius verwoest Pompeii vandaag in het jaar 79 na Christus. De Romeinse stad in de Italiaanse provincie Napels werd bedekt met een laag gloeiende vulkaanas van 4 meter dik. Lichamen werden gebakken en versteend. Door de vulkaanuitbarsting is Pompeii een van de best bewaarde Romeinse steden. Het is werelderfgoed. Planeet Pluto is vanaf vandaag in 2006 niet langer meer de 9e planeet in ons zonnestelsel. Vandaag dus 20 jaar geleden. Dat kwam omdat de definitie van het begrip planeet werd aangepast. Pluto is nu een dwergplaneet. Passagiers van de vlucht van Toronto naar Lissabon, vandaag precies 25 jaar geleden, in 2001, zullen hun vlucht niet vlug vergeten. Boven de Atlantische Oceaan raakte het vliegtuig zonder kerosine wegens een lek. De piloten slaagden erin om maar liefst 300 kilometer ver te zweven en uiteindelijk nog aan een te hoge snelheid een noodlanding te maken op de Azoren. Goed nieuws, iedereen overleefde de crash. 25 augustus is in de geschiedenis de sterfdag van vele bekenden. Zo was het in 2012 de sterfdag van de eerste mens op de maan, Neil Armstrong. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine. Zomer.

0: zomerse muziek?
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.
1: Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De Oekraïense president Zelensky roept wereldleiders met klem op om de Russische president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Zelensky doet die oproep niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich exact 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Vandaag vecht het land opnieuw volop voor zijn vrijheid. De oorlog lijkt de laatste tijd net te escaleren met voortdurende dodelijke aanvallen over en weer. Vanochtend kwamen in Rusland 3 tieners om en in de Oekraïnse regio Kharkiv werden 5 mensen gedood. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en de Europese commissievoorzitter von der Leyen zijn vandaag in Kiev om nogmaals hun onvoorwaardelijke steun te betuigen. De basiliek van Koekelberg is vanochtend onder massale belangstelling afscheid genomen van brandweerman Olivier Francotte. De 50-jarige hulpverlener kwam eerder deze maand om bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Francotte kreeg een staatsbegrafenis waarbij een indrukwekkende rouwstoet door de hoofdstad trok. Meer dan 100 brandweercollega's vormden een emotionele erehaag aan de basiliek. Inwoners van de Vlaamse Ardennen zouden nog tot november rekening moeten houden met onverwachte stroomstoringen. Dat zegt Elia, de netbeheerder, nadat afgelopen zaterdagnacht de stroom al voor de 3e keer in een maand tijd uitviel in de regio. Volgens Elia ligt de oorzaak bij ingrijpende werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde. Er is wel een noodscenario uitgewerkt om de hinder tot een minimum te beperken. In de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste zware bergrit die het peloton door de Pyreneeën loodst. Na 70 vlakke kilometers wachten er in de finale 2 loodzware beklimmingen richting aankomst. En het wordt uitkijken of onze landgenoot Wout van Aert zijn slag kan slaan, al is het parcours aards moeilijk. De Sloveen Pogačar startte vanmiddag in de rode leiderstrui. Het weer deze namiddag overal zonnig en droog bij een aangename 23 graden. Morgen starten we de dag opnieuw flink met wat zon. Na de middag trekt de regenzone over bij 23 graden. Woensdag en donderdag beloven een pak zachter en zomerser te worden met temperaturen rond 27 graden. Al stijgt regelmatig de kans op een lokale bui.
0: Goedenavond, Radio Oost-West. We linken de hits aan elkaar.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oosterozenbeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West.
2: We linken de hits aan elkaar.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag start de renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht droog, minima 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen, 23 graden. Woensdag en donderdag weer warmer, 27 graden. Maar kans op regen en onweer.
3: Goedenavond.
4: Radio Oost-West.
3: Regionale informatie.
5: En de mooiste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
4: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: goeie avond. Het is 7 uur.
1: In Onhech in de provincie Namen is het lichaam van een kind gevonden, dat meldde Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timio, maar dat is nog niet zeker. Timio is het jongetje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onhech verdween. De auto van de vader werd een dag later teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven, heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Er blijft uiteraard best nog wel steeds voorzichtig met open vuur in natuurgebieden, laat dat duidelijk zijn. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog, opnieuw, in Sint-Gilles en Molenbeek. Afgelopen weekend waren er al in Sint-Gilles en in Anderlecht. Daar werd ook geschoten op een politiecommissariaat. Het zou kunnen om verschillende drugbendes te gaan die elkaar bekampen. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die 240 kilometer over de Russische grens kunnen bombarderen. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn social media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat 25%. Aanleiding de onderhandelingen tussen Canada en Amerika die vrijdag afsprongen. In de ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op 15 kilometer van de finish kregen renners bakken regen en hagel plots over zich heen. Koersen ging niet meer en ze moesten schuilen. De weg lag er ook vol met hagelbollen, waardoor het spekglad was. Vanavond en vannacht droog, minima 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, 27 graden, maar wel kans op regen en onweer.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: De zon straalt uit je radio.

gebeurde onder meer in de geschiedenis van 24 augustus. In 2020 is filmregisseur Rob de Hert overleden. Hij was een van de pioniers van de moderne Vlaamse cinema. Hij regisseerde onder meer De Witte van Zichem van Ernest Klaas, Lijmen het Been van Willem Elschot, Zware Jongens met Gaston en Leo en Blueberry Hill met Michael Pas in de klas van het vijfde metaal en hun sadistische schoolsecretaris. Een jongerenfilm gebaseerd op de eigen schooltijd van Rob de Hert in het VTI. De Hert kreeg ook wel kritiek te slikken. De sociaal-kritische kortfilm Dood van een Sandwichman uit 1971 over de dood van wereldkampioen wielrennen Jean-Pierre Monseret in datzelfde jaar stuitte op veel tegenwind en zelfs een boycott van de toenmalige BRT. In die kortfilm stelde Rob de Hert de commercialisering van de wielersport aan de kaak. In 2021 is Charlie Watts overleden, drummer van de Rolling Stones, dag op dag 5 jaar geleden.

0: leden. Hij stond bekend als een rustig en evenwichtig persoon en was mild in drank en drugs, in tegenstelling tot zijn collega's van de groep, op uitzondering van een korte periode in de jaren 80. Charlie Watts werd 80. In 2021 is de gewezen voetballer Wilfried van Moer overleden aan een hersenbloeding, vandaag 5 jaar geleden. Zijn naam blijft vooral verbonden aan Standaard Luik. De middenvelder won 3 keer de gouden schoen. In 2019 wordt de nationale hockeyploeg de Red Lions voor het eerst Europees kampioen. Wereldkampioen werden ze al een jaar eerder in 2018. Ze wonnen de finale van het EK overtuigend van Spanje met 5-0. De eerste goal kwam er na 10 minuten. 8 minuten later en met een 3-0 voorsprong was de finale gespeeld. In de resterende 42 minuten maakten de Lions en hun supporters er een hockeyfeest van. Doelman Van Asch, bijgenaamd The Wall, werd de beste doelman van het toernooi. In de finale wedstrijd alleen al stopte hij maar liefst 6 strafcorners. Bij Apple wordt geschiedenis geschreven op 24 augustus 2011, want dan verlaat Steve Jobs om gezondheidsredenen het bedrijf, dag op dag 15 jaar geleden. Ruim een maand later stierf hij aan kanker. Een explosie van de Vesuvius verwoest Pompeji vandaag in het jaar 79 na Christus. De Romeinse stad in de Italiaanse provincie Napels werd bedekt met een laag gloeiende vulkaanas van 4 meter dik. Lichamen werden gebakken en versteend. Door de vulkaanuitbarsting is Pompeji een van de best bewaarde Romeinse steden. Het is werelderfgoed. Planeet Pluto is vanaf vandaag in 2006 niet langer meer de 9e planeet in ons zonnestelsel. Vandaag dus 20 jaar geleden. Dat kwam omdat de definitie van het begrip planeet werd aangepast. Pluto is nu een dwergplaneet. Passagiers van de vlucht van Toronto naar Lissabon, vandaag precies 25 jaar geleden in 2001, zullen hun vlucht niet vlug vergeten. Boven de Atlantische Oceaan raakte het vliegtuig zonder kerosine wegens een lek. De piloten slaagden erin om maar liefst 300 kilometer ver te zweven en uiteindelijk nog aan een te hoge snelheid een noodlanding te maken op de Azoren. Goed nieuws, iedereen overleefde de crash. 25 augustus is in de geschiedenis de sterfdag van vele bekenden. Zo was het in 2012 de sterfdag van de eerste mens op de maan, Neil Armstrong. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 augustus hoor je morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag start de renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht blijft het droog bij ons, bij minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag een regenzone bij 23 graden. Woensdag en donderdag beloven een pak warmer te worden met temperaturen rond 27 graden. Al stijgt dan wel de kans op felle buien en lokaal onweer.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5, 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: De zonnigste muziek.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: avond. Het is 9 uur.
1: Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open, meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbranden. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn ook nog steeds aan het nablussen voor de veiligheid. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze zo meteen nog moeten spelen. Duitsland kon er straks winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Maar ze blijven ambitieus. De VS wil met een nieuwe campagne alle economische kanalen van Iran doorknippen, genaamd Operation Economic Outcast. Dat heeft minister van Financiën Scott Bessent gezegd. De blokkade zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitale middelen en de lucht- en scheepvaart. Volgens Bessent heeft Trump gebeld met de leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en het regime helpen om olie te smokkelen en de huidige sancties te ontwijken. En dan hebben we nog een uitsmijter, want een opvallende wedstrijd in de VS. Wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minima 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het warmer, 27 graden. Maar wel kans op regen en plaatselijk onweer.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. De zonnigste muziek.
3: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren als alles volgens planning verloopt tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht droog, minima 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het warmer, 27 graden, maar wel kans op regen en plaatselijk onweer.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker.

0: Dit gebeurde onder meer in de geschiedenis van 24 augustus. In 2020 is filmregisseur Rob de Hert overleden. Hij was een van de pioniers van de moderne Vlaamse cinema. Hij regisseerde onder meer De Witte van Zichem van Ernest Klaas, Lijmen het Been van Willem Elschot, Zware Jongens met Gaston en Leo en Blueberry Hill met Michael Pas in de klas van het vijfde metaal en hun sadistische schoolsecretaris. Een jongere film gebaseerd op de eigen schooltijd van Rob de Hert in het VTI. De Hert kreeg ook wel kritiek te slikken. De sociaal-kritische kortfilm Dood van een Sandwichman uit 1971 over de dood van wereldkampioen wielrennen Jean-Pi Monseret in datzelfde jaar stuitte op veel tegenwind en zelfs een boycott van de toenmalige BRT. In die kortfilm stelde Rob de Hert de commercialisering van de wielersport aan de kaak. In 2021 is Charlie Watts overleden, drummer van de Rolling Stones, dag op dag 5 jaar geleden. Hij stond bekend als een rustig en evenwichtig persoon en was mild in drank en drugs, in tegenstelling tot zijn collega's van de groep, op uitzondering van een korte periode in de jaren 80. Charlie Watts werd 80. In 2021 is de gewezen voetballer Wilfried van Moer overleden aan een hersenbloeding, vandaag 5 jaar geleden. Zijn naam blijft vooral verbonden aan Standaard Luik. De middenvelder won 3 keer de gouden schoen. In 2019 wordt de nationale hockeyploeg de Red Lions voor het eerst Europees kampioen. Wereldkampioen werden ze al een jaar eerder in 2018. Ze wonnen de finale van het EK overtuigend van Spanje met 5-0. De eerste goal kwam er na 10 minuten. 8 minuten later en met een 3-0 voorsprong was de finale gespeeld. In de resterende 42 minuten maakten de Lions en hun supporters er een hockeyfeest van. Doelman Van Asch, bijgenaamd The Wall, werd de beste doelman van het toernooi. In de finale wedstrijd alleen al stopte hij maar liefst 6 strafcorners. Bij Apple wordt geschiedenis geschreven op 24 augustus 2011, want dan verlaat Steve Jobs om gezondheidsredenen het bedrijf, dag op dag 15 jaar geleden. Ruim een maand later stierf hij aan kanker. Een explosie van de Vesuvius verwoest Pompeji vandaag in het jaar 79 na Christus. De Romeinse stad in de Italiaanse provincie Napels werd bedekt met een laag gloeiende vulkaanas van 4 meter dik. Lichamen werden gebakken en versteend. Door de vulkaanuitbarsting is Pompeji een van de best bewaarde Romeinse steden. Het is werelderfgoed. Planeet Pluto is vanaf vandaag in 2006 niet langer meer de 9e planeet in ons zonnestelsel. Vandaag dus 20 jaar geleden. Dat kwam omdat de definitie van het begrip planeet werd aangepast. Pluto is nu een dwergplaneet. Passagiers van de vlucht van Toronto naar Lissabon, vandaag precies 25 jaar geleden, in 2001, zullen hun vlucht niet vlug vergeten. Boven de Atlantische Oceaan raakte het vliegtuig zonder kerosine wegens een lek. De piloten slaagden erin om maar liefst 300 kilometer ver te zweven en uiteindelijk nog aan een te hoge snelheid een noodlanding te maken op de Azoren. Goed nieuws, iedereen overleefde de crash. 25 augustus is in de geschiedenis de sterfdag van vele bekenden. Zo was het in 2012 de sterfdag van de eerste mens op de maan, Neil Armstrong. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 25 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: Nieuws. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisteren is teruggevonden in Onghe, dat is van de vermiste Timio, meldt het parket van Namen. Een autopsie moet straks de definitieve en formele bevestiging brengen. De macabere ontdekking werd gedaan in de buurt van een lokaal voetbalterrein. Dat zegt de cel vermiste personen. Naar de vader van Timio wordt nog gezocht. Hij blijft spoorloos. Zijn auto werd één dag na de verdwijning wel gevonden op de parking van datzelfde voetbalveld. In het centrum van Brussel zijn vorige zaterdag twee transvrouwen brutaal aangevallen en beroofd. Het nieuws raakte nu pas bekend. Volgens de politie ontstond er eerst een verbale discussie, waarna de slachtoffers door minstens twee daders fysiek werden aangepakt. De dieven gingen aan de haal met een handtas en een gsm. Even later werden de twee door de bende een tweede keer aangevallen. De Brusselse politie is een intensief onderzoek gestart. Goed nieuws voor de mobiliteit in de Oostkantons, want vanaf nu gaan alle toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de provincie-gouverneur daar beslist. De wegen waren de afgelopen 10 dagen dicht door de historische en verwoestende natuurbrand. Natuurgebied zelf betreden blijft nog wel strikt verboden. In totaal ging er 3000 hectare natuur in vlammen op en de brandweer is nog steeds bezig met nablussen. De Verenigde Staten starten een diplomatiek offensief om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een ingrijpend plan op tafel gelegd. Landen die nog handel drijven met Iran riskeren keiharde Amerikaanse sancties. President Donald Trump zou de betrokken overheden daar de komende dagen persoonlijk voor waarschuwen. Washington wil Teheran zo dwingen tot toegevingen, onder meer over de cruciale straat van Hormuz. Maar of dat allemaal gaat lukken is nog maar de vraag. Het weer. Er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Het wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij.
1: De nacht van Oost-West.

mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg, jou danken kan ik nooit genoeg.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer, er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land, 23 graden. Morgen woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden en we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Het wordt dus warmer en zomerser, maar ja, die zon is er niet altijd bij.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Dit was niet waar.

0: goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisteren is teruggevonden in Onghe, dat is van de vermiste Timio, meldt het parket van Namen. Een autopsie moet straks de definitieve en formele bevestiging brengen. De macabere ontdekking werd gedaan in de buurt van een lokaal voetbalterrein. Dat zegt de cel vermiste personen. Naar de vader van Timio wordt nog gezocht. Hij blijft spoorloos. Zijn auto werd één dag na de verdwijning wel gevonden op de parking van datzelfde voetbalveld. In het centrum van Brussel zijn vorige zaterdag twee transvrouwen brutaal aangevallen en beroofd. Het nieuws raakte nu pas bekend. Volgens de politie ontstond er eerst een verbale discussie, waarna de slachtoffers door minstens twee daders fysiek werden aangepakt. De dieven gingen aan de haal met een handtas en een gsm. Even later werden de twee door de bende een tweede keer aangevallen. De Brusselse politie is een intensief onderzoek gestart. Goed nieuws voor de mobiliteit in de Oostkantons, want vanaf nu gaan alle toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de provincie-gouverneur daar beslist. De wegen waren de afgelopen 10 dagen dicht door de historische en verwoestende natuurbrand. Natuurgebied zelf betreden blijft nog wel strikt verboden. In totaal ging er 3000 hectare natuur in vlammen op en de brandweer is nog steeds bezig met nablussen. De Verenigde Staten starten een diplomatiek offensief om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een ingrijpend plan op tafel gelegd. Landen die nog handel drijven met Iran riskeren keiharde Amerikaanse sancties. President Donald Trump zou de betrokken overheden daar de komende dagen persoonlijk voor waarschuwen. Washington wil Teheran zo dwingen tot toegevingen, onder meer over de cruciale straat van Hormuz. Maar of dat allemaal gaat lukken is nog maar de vraag. Het weer. Er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen, woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Het wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een Mercedes is zondagavond volledig uitgebrand op de parking van kledingwinkel Bell & Bow in Tielt. De bestuurder had aanvankelijk niets in de gaten, maar werd door alerte politieagenten net op tijd aan de kant gezet. Het was rond 11:15 dat politieagenten en de bestuurder elkaar kruisten in de deken Darraslaan. De agenten zagen vlammen onderaan de wagen en maakten onmiddellijk rechtsomkeer. Met hun combi reden ze naast de auto en merkten ze dat de bestuurder zelf niets van de brand had opgemerkt. Ze maanden hem aan om zijn wagen zo snel mogelijk langs de kant te zetten. De brandweer werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen naar de Veldstraat in Meulebeke, waar een schouwbrand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse en kreeg het vuur vlug onder controle. De bewoners waren op dat moment thuis, maar konden de woning tijdig verlaten. Omdat de schoorsteen vlak naast de gang loopt, raakte wat behangpapier verbrand, maar voor de rest bleef de schade al bij al beperkt. Vanaf vandaag starten renovatiewerken aan een toonzaal langs de Okkerdries in Anzegem. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot en met 18 december. Voor bepaalde werkzaamheden is zwaar materieel nodig. Daardoor worden op verschillende momenten zowel de rijweg als het fietspad tijdelijk volledig ingenomen. De Okkerdries kan hierdoor tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Pikdorsers Cross op het event Poeke Davert in Poeke heeft zondag duizenden bezoekers naar het kasteeldorp gelokt. Poeke Davert opende vrijdagavond al met een optreden van Milk Inc. en spreidde de Pikdorser Cross dit jaar voor het eerst over 2 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer, er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Het wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.